0: Ja, ik heb het gemerkt dat persoon,
1: Ze hebben het chill, hebben we een keer twee de lood, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer de zaal, een keer